kama kama buturu mane rabuturu gecheren rati kama kama gecheren rati gecheren.